Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 0789031649, Jolien Legrandsie by 0760207742 of Annelien de Villiers by 0799483388. Navraag ouderling kode in Afrika by 0663039741 of pastoor John Plaatjes by 0824372099.

sienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Klanke van Michael George met 'n liedjie getiteld One More Time, en dit is om Hansie daar van Blanco se gunsteling. Om Hansie, ek sal altyd aan u dink as ek hierdie liedjie hoor, want om Hansie het in lockdown altyd vir my gevra, speel vir my Michael George se One More Time. So dit is maar hoe een mens dinge koppel aan 'n sekere liedjie, nee, of mense, nie dinge nie, mense. Niet man, kom ons gaan voort, tyd so 16 minuten na 11, en welkom by die derde uur van die kontraprogram. In fact, is die laaste paar minuten, ek het nie meer een uur oor, dit is nou afdraand, dit is nou net minuten wat daar vir my oor bly, of oor is van die kontraprogram. En gaan so paar boodskapies lees. Goeiemorgen Jeline, Dorothy van Habitstyle. Jammer, ek het nou u resept gemis. Wat is die moontlikheid dat u dit vir my kan aanstuur, asseblief? Celeste moet haar verjaarsdag geniet, sommer die hele naweek. Dit kom van Charlton van Nysna. Morgen Jeline, vanochtend wil ek vir Celeste Wabani happy birthday sê. My God bless her. Many more years to come. Sy moet haar dagje geniet. Kom van Samantha Jankies van Nysna. Goeiemorgen Jeline, ek is Donovan van Aslan Mosselbaai, ek is ingeskakel. Kan u vir my vrou asseblief speel Islands in the Stream? Morgen sê, wil net happy birthday sê aan Ninda Visser, Gods rijkste sieninge op haar levenspad, sy moet haar dag geniet. Het kom van Karen Danwal Hakim, Heilie, ons is baie liefies vir haar.
1: Goeiemorgen Jolien, dit is Jolien by CK Lone. Jolien, vanochtend wil ek een baie speciale sister van my geluk wees met haar verjaarsdag, Karen Lee Aris van Pono. Karen, jy moet jou dagje geniet, en jou oudste sister is baie, baie lief by jou. Het kom jou met baie liefde van jou oudste sister by CK Lone. En namelijk, al my collega's by CK Lone sê, jylle moet jylle dagje lekker geniet. Mooi dag Jolien.

Nou ja, ek het nog so laaste paar boodskapies om te lees, voor ek moet goodbye sê. Happy birthday, Celeste Wabani, mag God jou sien, Choma, love you lots. Dit kom van Afklaak en Nys na Honnie, Davidson staat, geniet het, my angel. Dit lyk vir my of dit alles is. Nou ja, een mooi gesiene naweek vir u verder, tot een volgende keer. Wees veilig, geniet die naweek, geniet die roomie. En ons praat maandag weer. As next for Friday. Mooi blij.

0: welcome back. Fresh, funky and new. Thank you so much to the Open Heavens team. All right, ja, baie dankie aan ons Open Heavens span hier al die pad van Oudtshoorn. Baie dankie daar, maar Sarah. En dan hartelijk goeiemorgen of goeiemiddag, Sebas, ingehaak en ingeskakel op program. Soos jy Florentia, Malgas en natuurlijk die vrienden daar by die werk, nee? Lekker om van jou te hoor, vriendin. Nou ja, welkom, kom ons gaan gauw hier van George af, dan hartelijk ons... iemand sê vir my, Sebas, onthou die dans, ja, ek onthou die dans, Auntie Monica, ek onthou die saak. Nou dan kyk ons gauw vinnig hier, wat sê jy, ons bly gauw hier in Huisna, dan gaan ons gauw onliese wereld toe. Wat sê jy, vriendin?
1: Middag, sê Bas, hier Ramona ingeskakel het, een prachtelike, lieflike Huisna uit. Hmm. Ja, vandag wil ek net verjaarsdag wens, ek gee daar my groot vriendin, Celestie Wabani. Al die partie in Huisna, ek wil vir sê, sy moet het lekker geniet, ek sal netto begin ruik, ja, en ja. Begin snuif om te kyk waar, toe moet ek stap, maar ons sien mekaar in die loop van die dag.
0: Ah, okay.
1: Met liefde van Ramona.
0: Van Ramona.
1: Liefde vir jou, Bas.
0: Thank you so much, Ramona. Dankie vir die liefde. Ek weet nou nie of jy van hierdie saak nog kan onthou nie, hè? I don't know. Let's see. Ha, here's champagne. Oh, goodness, Friday afternoon it is, man.

are the answer to my dreams. You're my sun. Very good afternoon, welcome back. Goedemiddag Sebastian, hij wil net voor zijn list Happy Birthday wens. En van C, dat komt van Bew, Abigail en Zenobia. En een goedemiddag daar voor jou Sebastian. Ja, en hierbij dank je voor jou daar vrienden. Je bent een fantastische dag. It can only be one Bew. The one and only from Judah Square, alright?

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Your moment, your stage, your future.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
1: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Ons doen nou een speciale profielonderhoud met die talentvolle Janine Fourie, een ware trots van die Suid-Kaap. Sy het in 2015 die SABC 2 Shovel titel gewen vir Oudtshoorn en kort daarna haar eerste oorspronkelike album Stand Up Tall opgeneem.
1: Wat my muziek anders en uniek maak van ander kunstenaars, is meestal die verskillende instrumente wat ek gebruik wanneer ek muziek skryf en opneem. Die trekklavier is een instrument waarmee ek groot geword het en dit het goeie herinneringe vir my. Dit is een instrument met soveel potentiaal en ek geniet het om die trekklavier op nie traditionele maniere in my muziek te incorporeer. Dan ook, die ukulele is een unieke klank en het bring altyd een ligter sound aan my muziek. Dit het die vermoe om my liedjie net een gelukkiger vibe te gee. Wat my muziek ook uniek maak is die feit dat ek nie probeer ons is aan die mense te naboots nie. Ek skryf uit my hart uit en ek probeer net myself wees en om my eie stem te vestig in die muziekbedrijf.
0: En dit was die bekroonde liedjeskrywer en sangeres Janine Fourie. En nou luister ons na die volgende treffer wat jou laat voel die wereld vat, selfs as jy maar net opstaan en tol staan. Hier kom Janine Fourie, so All I Need. Dis die pols van selfvertroue en die plan vir 'n naweek waar jy besef jy's al genoeg. Geniet hom en as iemand môre vir jou sê jy dink jy's alles, glimlag net en sê nee boet. Janine Fourie het gesê All I Need Is Myself.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice it's in more paradise. Than just a show. Goeienaand, luisteraars. Ja, tyd 7 minute na die uur van 7 op 'n Vrydag aand op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Ja, luisteraars, welkom hier op 'n Vrydag aand. Kry jou gereed, want vanaand praat ons natuurlik goeie, lekker sportsake net hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Luister, is een lang week, goeie week, een week wat menigte mense gewag het om te kom. Een saterdag wat baie mense voor 7 maande gewag het om te kom. En hierdie vrijdagavond is hier, hy is hier, luisteraars, hy is hier. Maar ek is nie alleen nie, my vriend collega is saam met my in atelier, meneer Nabil Damons. Die nimmelike, die ervare, Damons, goeie naam, Damons.
1: Ja, luister, goeie naam en goeie naam, luister als, is al voorig om vanavond in die atelier te wees en oor sportsake te praat, vooral morgen se club rugby finale op Oud-Aniqua Park, George, die stad van alle redes. So, ja, luister als, welkom, voel welkom om ons ook op ons WhatsApp te contact vanaan, nee?
0: Ja, die WhatsApp-lijn is 060 505

Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Trouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van jij is gegeven mij, ik get geland met de helm. Forever or never cancel, helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik